0: En het hike, het jee, mama, de hike, het jee, man, met die balega, balega, balega, balega, yay!
1: Love this radio station.
2: Yarn FM.